0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in 1 keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
7: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
6: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
12: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
13: Een hele goede vrijdag. Het weekend staat voor de deuren, dus 5 juni. Leuk dat je luistert. Kim staat op hier van 7 tot 8 met lekkere muziek na een goede, misschien wel hele warme nacht.
14: Jouw hits, jouw nieuws.
13: Misschien heb je airco, heel lekker.

16 jaar oud was dit. Samen met Travis McCoy maakte Bruno Mars Billionaire. Leuk om deze weer eens te horen. Harry Styles, ja, we kunnen wel zeggen dat hij Amsterdam heeft veroverd. Hij heeft een hele reeks aan concerten gegeven. Ik heb heel veel op de socials voorbij zien komen van iedereen die het fantastisch vond. Dit is een van zijn laatste, American Girls, Harry Styles.

Precies zoals hij het zegt. Dit is heel lekker uit de 90s, begin jaren 90, eind jaren 80 misschien zelfs wel. Het is Cameo en Word Up. Je luistert naar Kim Stadop. Ik ben bij je van 7 tot 8 elke werkdag hier op RTV Parkstad. Leuk dat je luistert en hou je radio lekker aan, want dat maakt je werkdag zoveel fijner.

veel waar ik mee in de war was. Cameo komt uit 1986 met Word Up. Maar in 1994 was er een soort van hard rock-achtige cover van Gun. En daar was ik even mee in de war, want die komt dus wel uit de 90s. Wat ook uit de 90s komt, uit 1993 om precies te zijn, is The Beloved en Sweet Harmony, voordat we zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws gaan. Daarna hoor je 20 minuten hits op een rij met onder andere Cascada, Tim Finn en Fraction Too Much Friction. En ook Fun komt voorbij. Heel veel lekkere muziek hoor je hier op RTW Parkstad. Hou je radio lekker aan en als je tijd hebt, ga even naar de nieuws, naar de website om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dan ben je lekker op de hoogte. En dat is altijd leuk voorbij het koffieapparaat. Je hebt de eerste nieuwtjes.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
0: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: stap. Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl. RTV Parkstad.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Het weer, licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Kom binnen.
1: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX-loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX-loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX-loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
4: Rini van Breugel. Met de weekendeditie van Staying Alive. 2 uur lang bijna non-stop muziek op de radio om jou voor te bereiden op het weekend dat voor de deur staat.

0: Binnenkort is Nederland eenmalig. Alanis Morissette is het enige optreden wat ze op het Europese vasteland doet. Je hoorde haar met Hand in My Pocket.
1: Rini van Beugel.
0: Dua Lipa zat ervoor met Illusion. En verderop in de bijna non-stop weekendeditie van Staying Alive heb ik voor je klaarstaan de Black Eyed Peas. Samen met Justin Timberlake, Haven en Kaylin Abragon, Bonnie Tyler, James Blunt, Ogden de Munich, Rockwell, Robert van Hemert en Donnie, Bingo Players, Shepard, OMC. Damn, dat is toch een mooie lijst met liedjes. Daar kun je non-stop naar luisteren. Af en toe een jiggeltje tussendoor en af en toe nog een heel leuk muziekje daarbij voor. Want deze staat ook nog in de lijst. De Summer, een 12 to 12.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een lichtgetinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floor Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floor Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
7: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zou de gemeente volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
15: Rini van Breugel. Met uur nummer 2 van de weekendeditie van Staying Alive. En ook de tweede uur boordevol non-stop muziek. Om jou voor te bereiden op het weekend. Jouw hits, jouw liefde. Beginnen met Grace Jones.

0: Vleugel.
1: Omdat de vrienden van Harry Styles bijna allemaal Amerikaanse vriendinnen hebben, dacht Harry Styles, ik ga daar een liedje over maken dat al mijn vrienden allemaal Amerikaanse vriendinnen hebben. Hoe noem ik dat liedje dan? Nou, American Girls, en je hoorde hem zojuist hier bij RTV Parkstad. Pull Up To The Bumper zat daarvoor van Grace Jones. Even kijken, wat hebben we nog meer allemaal in dit tweede uur van Staying Alive in de ochtend, The Weekend Edition. Nou, wat te denken van Daft Punk en Pharrell Williams, samen met Nile Rodgers. Adamski en Seal heb ik voor je klaarstaan. Huntrix heb ik ook nog. Lady Gaga, Lex Uiting, Whitney Houston, Suzanne Freek, U2, Ed Sheeran, Nick Kershaw. En dat is zo'n beetje de hele lijst.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
0: Bij taxicentrale Beersdal.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie

0: Door een kuitblessure moest hij zijn beklimming vlak voor de finish beëindigen, maar dankzij sponsors en donateurs haalde hij toch een mooi bedrag op. Volgend jaar wil hij opnieuw deelnemen. Simpelveld werkt aan de uitbreiding van het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto's. Inwoners konden de afgelopen periode locaties aandragen voor nieuwe laadpunten. Volgens de gemeente is daar volop gebruik van gemaakt. De voorgestelde locaties zijn inmiddels beoordeeld en de meest geschikte plekken zijn opgenomen in een aanvraag voor een netaansluiting. Energiebedrijf Vattenfall onderzoekt nu of de locaties technisch haalbaar zijn. Met de uitbreiding wil Simpelveld inspelen op de groei van elektrisch rijden en bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. De politie heeft opnieuw 3 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel in Parkstad. Dinsdag werden woningen doorzocht in Heerlen en Hoensbroek. Daarbij trof de politie drugs, contant geld, telefoons en vuurwapens aan. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man tussen de 35 en 46 jaar oud. Het onderzoek begon vorig jaar na meerdere meldingen van drugsoverlast in de regio. Eerder werden al 7 andere verdachten aangehouden. Volgens politie, Openbaar Ministerie en de Parkstadgemeenten is de actie onderdeel van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en drugshandel in de regio. De 3 aangehouden verdachten zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Na een bewolkte start breekt de zon geregeld door en ontstaan er enkele buien. Die zijn minder zwaar dan gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
0: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
3: Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
11: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
13: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Jolanda heeft het dan over. Ik heb het over niet meer minder dan David Guetta samen met Akon en Sexy Chick. En daarvoor zat Olivia Dean. En So Easy. Het is vrijdag. Vrijdagmorgen. Tot 12 uur ben ik bij je. We gaan zorgen dat de weekendeditie heel lekker gaat worden vandaag. Ik heb wat leuke verzoekjes al binnengekregen. Dus ik ga zorgen dat we die allemaal kunnen draaien. Tot dus 12 uur. Dan is die ochtenddip, die vrijdagmorgen ochtenddip, helemaal weggewerkt. Nu de jaren 80. Big Country. En een van hun hitjes, Look Away.

0: kwijt.
1: De bankzitters, zo heten ze dan. Even kijken, ik heb voor jou verkeersinformatie. Er staat één file van 1,8 kilometer. En wel op de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Simpenveld en Duitsland.

Het was zijn eerste solo-project. Ik heb het over niemand minder dan Bobby Brown. Dat was eigenlijk het stoute jongetje van de formatie New Edition in de jaren 80. Daarna wel ontzettend beroemd geworden als solo-artiest. En natuurlijk ook als mannetje van Whitney Houston. Ja, dat was hij ook. Hey, hou het even goed in de gaten. Tot 12 uur ben ik bij je. Met heel wat lekkere muziek. Deze werd aangevraagd door Diana uit Landgraaf. Ze vroeg hem aan, hey Arno, zou je misschien Prince kunnen draaien? En dan controversy. Zeker.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De 52-jarige kerkradenaar Roger Chapin heeft tijdens Alpe d'Huez 1755 euro opgehaald voor kankeronderzoek en de ondersteuning van mensen met kanker. Chapin nam deel aan het jaarlijks evenement in de Franse Alpen, waar duizenden deelnemers wandelend, hardlopend of fietsend de beroemde Alpe d'Huez beklimmen. Voor hem had de tocht een bijzondere betekenis. Hij beloofde zijn moeder deel te nemen nadat bij haar kanker was vastgesteld. Na haar overlijden verloor Chapin meer dan 100 kilo lichaamsgewicht, van 208 naar 93 kilo. Door een kuitblessure moest hij zijn beklimming vlak voor de finish beëindigen, maar dankzij sponsors en donateurs haalde hij toch een mooi bedrag op. Volgend jaar wil hij opnieuw deelnemen. Simpelveld werkt aan de uitbreiding van het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto's. Inwoners konden de afgelopen periode locaties aandragen voor nieuwe laadpunten. Volgens de gemeente is daar volop gebruik van gemaakt. De voorgestelde locaties zijn inmiddels beoordeeld en de meest geschikte plekken zijn opgenomen in een aanvraag voor een netaansluiting. Energiebedrijf Vattenfall onderzoekt nu of de locaties technisch haalbaar zijn. Met de uitbreiding wil Simpelveld inspelen op de groei van elektrisch rijden en bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. De politie heeft opnieuw 3 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel in Parkstad. Dinsdag werden woningen doorzocht in Heerlen en Hoensbroek. Daarbij trof de politie drugs, contant geld, telefoons en vuurwapens aan. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man tussen de 35 en 46 jaar oud. Het onderzoek begon vorig jaar na meerdere meldingen van drugsoverlast in de regio. Eerder werden al 7 andere verdachten aangehouden. Volgens politie, Openbaar Ministerie en de Parkstadgemeenten is de actie onderdeel van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en drugshandel in de regio. De 3 aangehouden verdachten zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Na een bewolkte start breekt de zon geregeld door en ontstaan er enkele buien. Die zijn minder zwaar dan gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Direct. Een 90s kid. En daarvoor zat een 80s kid. Oftewel Billy Ocean en het deed allemaal Loverboy. En je gaat eventjes naar RTV.

jouw hits, jouw nieuws. Je vindt daar de nieuwsberichten allemaal. Net hadden we ook nog Jos Steunstra met de regioberichten uit Parijstad. Maar dan vind je ook het WhatsApp-buttentje. Laat me maar even weten welke platen jij zo meteen wil horen. Nu, Michael Jackson. En de hele lekkere heet nog steeds You Walk My.

0: Nou, wat heeft die man toch een heerlijk over als plaatjes eigenlijk wat hij heeft gemaakt. Ik heb het over Michael Jackson, oftewel Wacko Jacko. And You Rocked My World bij jouw nummer 1. En dus RTV Parkstad, jouw hits, jouw nieuws.
1: Het geluid van Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy.

Helemaal tot het einde. Claude hoor je. En nu die lekker van Bryan Adams. And the Summer of 69.

Bryan Adams en The Summer of 69, dat was hem. Top Gun acteur James Handy, 81 jaar, overleden na steekpartij in Los Angeles. De zoon van zijn vriendin is door de politie aangemerkt als verdachte.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstow in heel
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Want het oog wil ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
9: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
13: Kom binnen.
14: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avond. Vond je uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje. Oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Voor de Beach Boys en Kokomo, lekker zomers. En daarachteraan deze tijger, oftewel Yves Berensen. En als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Ja, dat is het dan, hè. Hou het even goed in de gaten, we zijn bij je tot een uur of 12. Dit is een plaatje eigenlijk voor een firma op de Kisseleneerle. Wilco Gazu, die zal dit wel waarderen. Die Toten Hozen, een taak.

Die Toten Hosen, zo heten ze dan. Lekker is dit, hoor. En Tage wie deze. Ik weet niet of je de videoclip hebt gezien. Ja, dat kan je gewoon zien. Hè? Bij rtbparkster.nl kan je hem zien. Of anders op tv. Kanaal Ziggo, KPN, Odido. Overal. Mark Morrison. En We Turn Up The Mic.

Ah, lekker is deze toch uit de jaren 90. R&B met een touch of soul, zeggen we dat maar. Hè? Mark Mosen. En we turn up the mic bij jouw nummer 1. En dat is natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week. RTV Parkstad.

16 samen met Froke. En ik haal hem voor jou. Ja, dat kan natuurlijk. Dat mag je zelf weten. Daar hebben wij eigenlijk vrij weinig zeggenschap over. Hè? Ja, nee, dat gaat niet. Hé, hey, tot 12 uur ben ik bij je. En dan is het weekend bijna daar. Nu, Teardrops, Womack & Womack.

0: Marketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: De 52-jarige kerkradenaar Roger Chapin heeft tijdens Alpe d'Huez €1.755 opgehaald voor kankeronderzoek en de ondersteuning van mensen met kanker. Chapin nam deel aan het jaarlijks evenement in de Franse Alpen, waar duizenden deelnemers wandelend, hardlopend of fietsend de beroemde Alpe d'Huez beklimmen. Voor hem had de tocht een bijzondere betekenis. Hij beloofde zijn moeder deel te nemen nadat bij haar kanker was vastgesteld. Na haar overlijden verloor Chapin meer dan 100 kilo lichaamsgewicht, van 208 naar 93 kilo. Door een kuitblessure moest hij zijn beklimming vlak voor de finish beëindigen, maar dankzij sponsors en donateurs haalde hij toch een mooi bedrag op. Volgend jaar wil hij opnieuw deelnemen. Simpelveld werkt aan de uitbreiding van het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto's. Inwoners konden de afgelopen periode locaties aandragen voor nieuwe laadpunten. Volgens de gemeente is daar volop gebruik van gemaakt. De voorgestelde locaties zijn inmiddels beoordeeld en de meest geschikte plekken zijn opgenomen in een aanvraag voor een netaansluiting. Energiebedrijf Vattenfall onderzoekt nu of de locaties technisch haalbaar zijn. Met de uitbreiding wil Simpelveld inspelen op de groei van elektrisch rijden en bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. De politie heeft opnieuw 3 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel in Parkstad. Dinsdag werden woningen doorzocht in Heerlen en Hoensbroek. Daarbij trof de politie drugs, contant geld, telefoons en vuurwapens aan. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man tussen de 35 en 46 jaar oud. Het onderzoek begon vorig jaar na meerdere meldingen van drugsoverlast in de regio. Eerder werden al 7 andere verdachten aangehouden. Volgens politie, Openbaar Ministerie en de Parkstadgemeente is de actie onderdeel van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en drugshandel in de regio. De 3 aangehouden verdachten zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Na een bewolkte start breekt de zon geregeld door en ontstaan er enkele buien. Die zijn minder zwaar dan gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 12.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors
5: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
7: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Bij Poelman Parfums.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl. Maurice Kamerot.
12: Ja, we zitten alweer aan het uiterste van de week.

Lekkerste muziek uit de jaren 80, 70. Soms gaan we nog verder, maar ook uit de jaren 90. En natuurlijk de hits van nu. Dit is RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws tot 12 uur vanmiddag. Nee, van 12 uur tot 2 uur vanmiddag moet ik zeggen. Welkom bij de lunchshow. Het is Broodje Man.

Heel eventjes de tijd nog. Geef ze door via de Parkstad. Jouw favoriete platen, daar ga ik hem wellicht zometeen draaien in de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzelvrij. Laat weten wat je wil horen als je toch op onze site bent, echtfparkstad.nl. Abonneer je dan gelijk even op de nieuwsbrief. Blijf je altijd op de hoogte van al het

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolven Tours aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Kom binnen.
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: De 52-jarige kerkradenaar Roger Chapin heeft tijdens Alpe d'Huez 1755 euro opgehaald voor kankeronderzoek en de ondersteuning van mensen met kanker. Chapin nam deel aan het jaarlijks evenement in de Franse Alpen, waar duizenden deelnemers wandelend, hardlopend of fietsend de beroemde Alpe d'Huez beklimmen. Voor hem had de tocht een bijzondere betekenis. Hij beloofde zijn moeder deel te nemen nadat bij haar kanker was vastgesteld. Na haar overlijden verloor Chapin meer dan 100 kilo lichaamsgewicht, van 208 naar 93 kilo. Door een kuitblessure moest hij zijn beklimming vlak voor de finish beëindigen, maar dankzij sponsors en donateurs haalde hij toch een mooi bedrag op. Volgend jaar wil hij opnieuw deelnemen. Simpelveld werkt aan de uitbreiding van het aantal openbare laadpalen voor elektrische auto's. Inwoners konden de afgelopen periode locaties aandragen voor nieuwe laadpunten. Volgens de gemeente is daar volop gebruik van gemaakt. De voorgestelde locaties zijn inmiddels beoordeeld en de meest geschikte plekken zijn opgenomen in een aanvraag voor een netaansluiting. Energiebedrijf Vattenfall onderzoekt nu of de locaties technisch haalbaar zijn. Met de uitbreiding wil Simpelveld inspelen op de groei van elektrisch rijden en bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. De De politie heeft opnieuw 3 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel in Parkstad. Dinsdag werden woningen doorzocht in Heerlen en Hoensbroek. Daarbij trof de politie drugs, contant geld, telefoons en vuurwapens aan. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man tussen de 35 en 46 jaar oud. Het onderzoek begon vorig jaar na meerdere meldingen van drugsoverlast in de regio. Eerder werden al 7 andere verdachten aangehouden. Volgens politie, Openbaar Ministerie en de Parkstadgemeenten is de actie onderdeel van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en drugshandel in de regio. De 3 aangehouden verdachten zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Na een bewolkte start breekt de zon geregeld door en ontstaan er enkele buien. Die zijn minder zwaar dan gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
8: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
8: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Als je favoriete plaat niet gehoord hebt, geen paniek. Hè. Er is een nieuwe ronde straks rond 1:30. Wellicht hoor je hem dan voorbij komen. Geef hem even door via de Parkstad WhatsApp. Je favoriete plaat is welkom. Ga ik hem wellicht straks voor je draaien.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
2: Bij Taxi Centrale

0: Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren. Dat stelt de EU-ombudsvrouw na onderzoek naar een verwijderd sms'je van de Franse president Emmanuel Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Kom, moet
5: broodje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
12: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
13: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Tien over één geweest. Vrijdagmiddag RTV Parks. Dat heb je opstaan op de 89.2. Of natuurlijk via het World Wide Web. rtvparkstad.nl. Dat zou ook zomaar kunnen. Daar kun je ook gewoon lekker naar ons luisteren. En dan via de stream. En die is natuurlijk overal te beluisteren. Zo simpel kan dat zijn. Hè. Hey, tot 2 uur is dit de lunchshow Broodje Mouw. 20 minuten hits op rij. Wat wil je horen? Heel simpel. Geef het eventjes door via de Parkstad. Als je ons nog niet hebt toegevoegd, ga dat dan even heel snel doen. En stuur even een berichtje. Vinden we leuk. Jouw favoriete plaat wellicht zo meteen in de 20 minuten hits op rij.

Heel eventjes nog. En ik heb nog een paar plaatjes vrij. Laat het maar eventjes weten via de Parkstad WhatsApp. Stuur mij eventjes een berichtje met de plaat die jij wil horen. Ga ik hem wellicht zometeen voor je draaien. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Hoor je zo.

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: De eeuwenoude traditie krijgt zondag in Heerlen een bijzonder accent. De jaarlijkse sacramentsprocessie eindigt dit jaar bij klooster Huize de Berg. Aanleiding is het vertrek van de kleine zusters van de heilige Jozef uit Heerlen. Na ruim 150 jaar aanwezigheid verlaten ze later dit jaar het klooster vanwege hun afnemende aantal. De processie vertrekt om 10 uur vanaf de Sint Pancratiuskerk en eindigt bij Huize de Berg, waar aansluitende bijeenkomst plaatsvindt. Daarmee wordt stilgestaan bij de historische betekenis van de zusters voor Heerlen, onder meer op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het kloostercomplex blijft ook na het vertrek van de zusters een maatschappelijke functie behouden. 3 bedrijven uit Parkstad zijn deze week failliet verklaard, waaronder Steins Infratechniek uit Eichelshoven. Volgens de eigenaar zou die onderneming in de problemen zijn gekomen na diefstal van koper door 2 werknemers. De zaak leidde volgens hem tot reputatieschade en het wegvallen van opdrachten. De curator onderzoekt nog of die verklaring klopt. Ook verhuis- en transportbedrijf Beaujean Logistiek uit Hoensbroek werd failliet verklaard. Al wordt verwacht dat dit faillissement mogelijk wordt teruggedraaid. Verder ging ook het bedrijf achter restaurant La Cubanita in Heerlen failliet. Volgens de curator kunnen personeelstekorten en teruglopende inkomsten daarbij een rol hebben gespeeld. Voormalig staatssecretaris van Defensie en geboren Heerlense politicus Gijs Tuinman heeft vanmorgen in Goedemorgen Nederland bekendgemaakt dat hij enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de BBB heeft opgezegd. Volgens Tuinman heeft de keuze voor Henk Vermeer als nieuwe partijleider hem heel veel pijn gedaan. Ook sprak hij opnieuw zijn steun uit voor Mona Keizer, die volgens hem nog altijd een belangrijke rol zou kunnen spelen binnen de partij. Tuinman benadrukte dat zijn bezwaren vooral gaan over de gevolgde koers en de manier waarop de leiderschapswissel tot stand kwam. Met zijn vertrek verliest de BBB opnieuw een prominente naam uit de partijtop. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Na een bewolkte start breekt de zon geregeld door en ontstaan er enkele buien. Die zijn minder zwaar dan gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: De 20 minuten hits op een rij. Hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: Parkstad.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Zonder maar een onschuld, hè. Maar ik vind dit zo'n gave plaat, deze. Alles wat zij gemaakt heeft is heerlijk. Alanis Morissette op de radio en You Learn. Het is bijna 2 uur. Voor Camelot zit het er bijna op. Zo direct gaan we vrolijk verder met de allerbeste muziek. En heel fijn weekend. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe lunchshow om 12 uur.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
6: Kom binnen.
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor.
11: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik dich nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Een eeuwenoude traditie krijgt zondag in Heerlen een bijzonder accent. De jaarlijkse sacramentsprocessie eindigt dit jaar bij klooster Huize de Berg. Aanleiding is het vertrek van de kleine zusters van de heilige Jozef uit Heerlen. Na ruim 150 jaar aanwezigheid verlaten ze later dit jaar het klooster vanwege hun afnemende aantal. De processie vertrekt om 10 uur vanaf de Sint-Pancratiuskerk en eindigt bij Huize de Berg, waar aansluitend een bijeenkomst plaatsvindt. Daarmee wordt stilgestaan bij de historische betekenis van de zusters Hoor Heerlen, onder meer op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het kloostercomplex blijft ook na het vertrek van de zusters een maatschappelijke functie behouden. 3 bedrijven uit Parkstad zijn deze week failliet verklaard, waaronder Steins Infratechniek uit Eigelshoven. Volgens de eigenaar zou die onderneming in de problemen zijn gekomen na diefstal van koper door 2 werknemers. De zaak leidde volgens hem tot reputatieschade en het wegvallen van opdrachten. De curator onderzoekt nog of die verklaring klopt. Ook verhuis- en transportbedrijf Beaujean Logistiek uit Hoensbroek werd failliet verklaard. Al wordt verwacht dat dit faillissement mogelijk wordt teruggedraaid. Verder ging ook het bedrijf achter restaurant La Cubanita in Heerlen failliet. Volgens de curator kunnen personeelstekorten en teruglopende inkomsten daarbij een rol hebben gespeeld. Voormalig staatssecretaris van Defensie en geboren Heerlense politicus Gijs Tuinman heeft vanmorgen in Goedemorgen Nederland bekendgemaakt dat hij enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de BBB heeft opgezegd. Volgens Tuinman heeft de keuze voor Henk Vermeer als nieuwe partijleider hem heel veel pijn gedaan. Ook sprak hij opnieuw zijn steun uit voor Mona Keizer, die volgens hem nog altijd een belangrijke rol zou kunnen spelen binnen de partij. Tuinman benadrukte dat zijn bezwaren vooral gaan over de gevolgde koers en de manier waarop de leiderschapswissel tot stand kwam. Met zijn vertrek verliest de BBB opnieuw een prominente naam uit de partijtop. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Na een bewolkte start breekt de zon geregeld door en ontstaan er enkele buien. Die zijn minder zwaar dan gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hit.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. 3 mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De 3 rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren 3 armbanden en de beroemde helm van Cotovernesti. Die helm en 2 armbanden zijn alweer terecht. De 3 mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die 2 van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken. De maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is 1 graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.

0: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
0: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
1: De eeuwenoude traditie krijgt zondag in Heerlen een bijzonder accent. De jaarlijkse sacramentsprocessie eindigt dit jaar bij klooster Huize de Berg. Aanleiding is het vertrek van de kleine zusters van de heilige Jozef uit Heerlen. Na ruim 150 jaar aanwezigheid verlaten ze later dit jaar het klooster vanwege hun afnemende aantal. De processie vertrekt om 10 uur vanaf de Sint-Pancratiuskerk en eindigt bij Huize de Berg, waar aansluitende bijeenkomst plaatsvindt. Daarmee wordt stilgestaan bij de historische betekenis van de zusters voor Heerlen, onder meer op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het kloostercomplex blijft ook na het vertrek van de zusters een maatschappelijke functie behouden. 3 bedrijven uit Parkstad zijn deze week failliet verklaard, waaronder Steins Infratechniek uit Eigelshoven. Volgens de eigenaar zou die onderneming in de problemen zijn gekomen na diefstal van koper door 2 werknemers. De zaak leidde volgens hem tot reputatieschade en het wegvallen van opdrachten. De curator onderzoekt nog of die verklaring klopt. Ook verhuis- en transportbedrijf Beaujean Logistiek uit Hoensbroek werd failliet verklaard. Al wordt verwacht dat dit faillissement mogelijk wordt teruggedraaid. Verder ging ook het bedrijf achter restaurant La Cubanita in Heerlen failliet. Volgens de curator kunnen personeelstekorten en teruglopende inkomsten daarbij een rol hebben gespeeld. Voormalig staatssecretaris van Defensie en geboren Heerlense politicus Gijs Tuinman heeft vanmorgen in Goedemorgen Nederland bekendgemaakt dat hij enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de BBB heeft opgezegd. Volgens Tuinman heeft de keuze voor Henk Vermeer als nieuwe partijleider hem heel veel pijn gedaan. Ook sprak hij opnieuw zijn steun uit voor Mona Keijzer, die volgens hem nog altijd een belangrijke rol zou kunnen spelen binnen de partij. Tuinman benadrukte dat zijn bezwaren vooral gaan over de gevolgde koers en de manier waarop de leiderschapswissel tot stand kwam. Na zijn vertrek verliest de BBB opnieuw een prominente naam uit de partijtop. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren, worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Na een bewolkte start breekt de zon geregeld door en ontstaan er enkele buien. Die zijn minder zwaar dan gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
0: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. 3 mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De 3 rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren 3 armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en 2 armbanden zijn alweer terecht. De 3 mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die 2 van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn.
9: En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
12: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
13: En papa durft er niet in.
12: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Regger.
4: En die zit klaar voor de middagshow op deze vrijdag 5 juni... waar officieel zometeen de vrijdagmiddagborrel wordt geopend. Gezellig. Hier is Bebe Rexha.

Het is Cher, degene die compleet vernieuwd is. Ze wordt ouder, maar steeds strakker als het ware. Met Believe, met de voor Bebe Rexha en samen met Faithless. En New Religion, oftewel daarmee begonnen we het eerste gedeelte van de middagshow. En je weet het, op deze vrijdag, ja, dan moet officieel de vrijdagmiddag geopend worden voor heel veel bedrijven. De vrijdagmiddagbol. En die gaan we natuurlijk openen. Geen enkel probleem, doen we hier.

Anouk, 3 days in a row bij Parkstad. Waar zometeen de spreuk van de dag van de muur wordt afgehaald. En het is wel een spreukje waar je even over moet nadenken. Ja, het is een waar je denkt, daar kan die nog wel eens gelijk in hebben. Who's

Het is vrouwtje, de zang met S10 en Hart in Brand. En het is hoogste tijd voor de spreuk van de dag. Afdeling, het is even een doordenkertje, maar wel een goeie. Namelijk, daar komt-ie. Mijn hobby is denken dat ik later tijd heb.

0: Daigo. En Stay. Zometeen het nieuws van Parkstad. En natuurlijk de 20 minuten hits non-stop en Breudeltje Vrij. Die komen er ook aan hoor, geen enkel probleem. En dat betekent op de radio onder andere Felis, ook Jesty, maar ook Seal. Crazy, zometeen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
10: Voor heerlijke steaks. Vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
12: De eeuwenoude traditie krijgt zondag in Heerlen een bijzonder accent. De jaarlijkse sacramentsprocessie eindigt dit jaar bij klooster Huize de Berg. Aanleiding is het vertrek van de kleine zusters van de heilige Jozef uit Heerlen. Na ruim 150 jaar aanwezigheid verlaten ze later dit jaar het klooster vanwege hun afnemende aantal. De processie vertrekt om 10 uur vanaf de Sint-Pancratiuskerk en eindigt bij Huize de Berg, waar aansluitend een bijeenkomst plaatsvindt. Daarmee wordt stilgestaan bij de historische betekenis van de zusters voor Heerlen, onder meer op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het kloostercomplex blijft ook na het vertrek van de zusters een maatschappelijke functie behouden. 3 bedrijven uit Parkstad zijn deze week failliet verklaard, waaronder Steins Infratechniek uit Eigelshoven. Volgens de eigenaar zou die onderneming in de problemen zijn gekomen na diefstal van koper door 2 werknemers. De zaak leidde volgens hem tot reputatieschade en het wegvallen van opdrachten. De curator onderzoekt nog of die verklaring klopt. Ook verhuis- en transportbedrijf Beaujean Logistiek uit Hoensbroek werd failliet verklaard. Al wordt verwacht dat dit faillissement mogelijk wordt teruggedraaid. Verder ging ook het bedrijf achter restaurant La Cubanita in Heerlen failliet. Volgens de curator kunnen personeelstekorten en teruglopende inkomsten daarbij een rol hebben gespeeld. Voormalig staatssecretaris van Defensie en geboren Heerlense politicus Gijs Tuinman heeft vanmorgen in Goedemorgen Nederland bekendgemaakt dat hij enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de BBB heeft opgezegd. Volgens Tuinman heeft de keuze voor Henk Vermeer als nieuwe partijleider hem heel veel pijn gedaan. Ook sprak hij opnieuw zijn steun uit voor Mona Keijzer, die volgens hem nog altijd een belangrijke rol zou kunnen spelen binnen de partij. Tuinman benadrukte dat zijn bezwaren vooral gaan over de gevolgde koers en de manier waarop de leiderschapswissel tot stand kwam. Na zijn vertrek verliest de BBB opnieuw een prominente naam uit de partijtop. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Na een bewolkte start breekt de zon geregeld door en ontstaan er enkele buien. Die zijn minder zwaar dan gisteren. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
13: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
14: 89.2 FM.
15: Jouw hit, jouw nieuws.
16: RTV Parkstad.
15: Met nu.
17: Let's go!
15: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Even lekker dansen met Velus en Insomnio. Op het einde van de 20 minuten eerst met Juste en Seal. Dat waren onder andere dit. Nu kijken naar de feitjes. Wat gebeurde vandaag op deze 5 juni in het jaar 1244 en het jaar 1896?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1244. Heerlen komt onder bestuur van hertogen van Brabant te staan. De stad krijgt hierdoor een belangrijke positie binnen de regio. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1896. De spoorverbinding Sittard-Heerlen-Hertogenraad wordt volledig in gebruik genomen. En de lijn draagt sterk bij de ontwikkeling van de Mijnstreek.

Armin van Buren. En Therapy bij Parkstad. Waar we zo meteen gaan beginnen aan deel 2. En dan wordt officieel het weekend geopend hier op Parkstad. En dat doen we tezamen. Zometeen met de Big Parvest. Maar ook met Sans Mieux. Die hoort dus zometeen. Maar eerst nog even de voornaam Blanc. What's up? Tot zometeen in deel 2.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Boekholt O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aaldersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
11: En die zit klaar om zometeen het weekend officieel te openen. En we gaan beginnen, vrienden, met de middagshow. Samen met Sam Milieu.
12: Jouw hit, jouw lief.
11: Hier is Morning.

The Big Brothers en Navlo met de voor Sommelier met Morning. En daarmee beginnen we dus met de middenshow hier op Parkzat. En het is een hele speciale tweede gedeelte, want namelijk het is vrijdag, bijna 4:15. Dus het weekend moet gewoon officieel en eerlijk en lekker geopend worden.

Offenbach en Miles Away bij Parkzat. Zometeen natuurlijk de spreuk van de dag. En het gaat over een hobby en iets denken. Maar ja, klopt dat wel allemaal? Je hoort het zometeen naar Apollonia 6 en de Sex Shooter.

0: Apollonia Six en de Sex Shooter bij Parkstad. Dus als het tijd voor de spreuk van de dag, daar komt die. Mijn hobby is denken dat ik later tijd heb.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Het is bluff. En wat zou je doen? Maar dan in de live uitvoering, dus met een gratis applaus erbij. Zometeen het nieuws. En natuurlijk de 20 minuten hit non-stop en Bruiseltje Vrij. Met Avicii, DJ Khaled, Suzanne en Freek, maar ook Tiësto.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel bij Poelman Parfums.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
9: Voor Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floor Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Brey niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Brey was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Brey goed voor 7 assists. Roda JC en Brey konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Brey ging daar niet op in. Hij wilde alle opties openhouden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Een 37-jarige man uit Landgraaf die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Roermond vandaag besloten tijdens een voorbereidende zitting. Justitie verdenkt de man ervan dat hij in 2025 via berichten op Telegram sprak over het plegen van een aanslag. Bij een doorzoeking van zijn woning werden onder meer een kruisboog, boksbeugel en een confettikanon aangetroffen. De verdachte weigert mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek, maar de rechtbank vindt verder onderzoek noodzakelijk. Een verzoek van zijn advocaat om hem vrij te laten werd afgewezen. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt, is nog niet bekend. De politie heeft opnieuw 3 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel in Parkstad. Dinsdag werden woningen doorzocht in Heerlen en Hoensbroek. Daarbij trof de politie drugs, contant geld, telefoons en vuurwapens aan. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man tussen de 35 en 46 jaar oud. Het onderzoek begon vorig jaar na meerdere meldingen van drugsoverlast in de regio. Eerder werden al 7 andere verdachten aangehouden. Volgens politie, Openbaar Ministerie en de Parkstadgemeenten is de actie onderdeel van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en drugshandel in de regio. De 3 aangehouden verdachten zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen wordt het wisselend bewolkt met stapelwolken. Vooral in de middag trekt verspreid over Parkstad een aantal buien, maar minder talrijk en zwaar dan vanmiddag. Tijdens zonnige periode wordt het op de vrijdagmiddag maximaal 20 graden.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
10: 89.2 FM.
8: Jouw hit, jouw nieuws.
10: RTV Parkstad.
8: Met nu.
11: Let's go!
8: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij. Yeah.

0: Op het einde van de 20 minuten is non-stop in Breudeltje Vrij. Avicii met Levels. DJ Khaled ervoor, samen met Suzanne Freek en Chesso zaten ze in de 20 minuten hits non-stop in bla bla bla Breuzeltje Vrij. We gaan nog even kijken naar de feitjes. Wat gebeurde op deze vrijdag 5 juni in het jaar 1971 en het jaar 2023?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1971. Simpelveld groeit uit tot een toeristisch centrum voor historische spoorlijnen en stoomtreinen. De Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij trekt steeds meer bezoekers naar deze regio. En het gebeurde ook in het jaar 2023. In Parkstad werkt verder aan regionale samenwerking op gebied van recreatie, infrastructuur en woningbouw. De zeven gemeentes presenteren.

uit de gouden oude doos met de glitters en de broek met de wijde pijpen. Chic en Le Freak. Vriend, dit zit erop hoor. De middagshow zit erop. Ik ga genieten van het weekend. Doe jij dat ook? Dan ben ik maandag bij je terug met een splinternieuwe show.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12-astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
14: Yeah.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Drie bedrijven uit Parkstad zijn deze week failliet verklaard, waaronder Stijns Infratechniek uit Eichelshoven. Volgens de eigenaar zou die onderneming in de problemen zijn gekomen na diefstal van koper door twee werknemers. De zaak leidde volgens hem tot reputatieschade en het wegvallen van opdrachten. De curator onderzoekt nog of die verklaring klopt. Ook verhuis- en transportbedrijf Beaujean Logistiek uit Hoensbroek werd failliet verklaard. Al wordt verwacht dat dit faillissement mogelijk wordt teruggedraaid. Verder ging ook het bedrijf achter restaurant La Cubanita in Heerlen failliet. Volgens de curator kunnen personeelstekorten en teruglopende inkomsten daarbij een rol hebben gespeeld. Voormalig staatssecretaris van Defensie en geboren Heerlense politicus Gijs Tuinman heeft vanmorgen in Goedemorgen Nederland bekendgemaakt dat hij enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de BBB heeft opgezegd. Volgens Tuinman heeft de keuze voor Henk Vermeer als nieuwe partijleider hem heel veel pijn gedaan. Ook sprak hij opnieuw zijn steun uit voor Mona Keijzer, die volgens hem nog altijd een belangrijke rol zou kunnen spelen binnen de partij. Tuinman benadrukte dat zijn bezwaren vooral gaan over de gevolgde koers en de manier waarop de leiderschapswissel tot stand kwam. Met zijn vertrek verliest de BBB opnieuw een prominente naam uit de partijtop. Roda JC is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het pas opgerichte Team PLS. Met dit initiatief wil de club een groep enthousiaste supporters samenbrengen die helpt bij uiteenlopende werkzaamheden in en rond het Parkstad Limburgstadion. Het gaat onder meer om schoonmaak, kleine onderhoudsklussen, technische ondersteuning, werkzaamheden op wedstrijddagen en hulp in de fanshop. Volgens Roda JC is ervaring niet nodig. Enthousiasme voor de club en de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken zijn voldoende. Vrijwilligers krijgen een kijkje achter de schermen en worden jaarlijks bedankt tijdens een speciale vrijwilligersavond met spelers en staf. Vanaf morgen staat ook Parkstad in het teken van de week voor de gezonde jeugd. In gemeenten als Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Brunsum worden activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren op een leuke manier kennis te laten maken met een gezonde leefstijl. Scholen, sportverenigingen en welzijnsorganisaties verzorgen onder meer sport- en beweegactiviteiten, workshops over gezonde voeding en initiatieven rond mentale gezondheid. De aandacht is belangrijk omdat relatief veel jongeren in delen van Parkstad kampen met gezondheidsachterstanden en overgewicht. Ook de landelijke buitenspeeldag op 10 juni maakt deel uit van de actieweek. Met de activiteiten hopen de organisaties gezond leven makkelijker, aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor alle jongeren in de regio. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren, worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Bij Taxi

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws. Uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Ja.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
9: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
8: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel,
7: bij Poelman Parfums.
10: Stuur je appje naar

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: Drie bedrijven uit Parkstad zijn deze week failliet verklaard, waaronder Stijns Infratechniek uit Eichelshoven. Volgens de eigenaar zou die onderneming in de problemen zijn gekomen na diefstal van koper door 2 werknemers. De zaak leidde volgens hem tot reputatieschade en het wegvallen van opdrachten. De curator onderzoekt nog of die verklaring klopt. Ook verhuis- en transportbedrijf Beaujean Logistiek uit Hoensbroek werd failliet verklaard. Al wordt verwacht dat dit faillissement mogelijk wordt teruggedraaid. Verder ging ook het bedrijf achter restaurant La Cubanita in Heerlen failliet. Volgens de curator kunnen personeelstekorten en teruglopende inkomsten daarbij een rol hebben gespeeld. Voormalig staatssecretaris van Defensie en geboren Heerlense politicus Gijs Tuinman heeft vanmorgen in Goedemorgen Nederland bekendgemaakt dat hij enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de BBB heeft opgezegd. Volgens Tuinman heeft de keuze voor Henk Vermeer als nieuwe partijleider hem heel veel pijn gedaan. Ook sprak hij opnieuw zijn steun uit voor Mona Keijzer, die volgens hem nog altijd een belangrijke rol zou kunnen spelen binnen de partij. Tuinman benadrukte dat zijn bezwaren vooral gaan over de gevolgde koers en de manier waarop de leiderschapswissel tot stand kwam. Met zijn vertrek verliest de BBB opnieuw een prominente naam uit de partijtop. Roda JC is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het pas opgerichte Team PLS. Met dit initiatief wil de club een groep enthousiaste supporters samenbrengen die helpt bij uiteenlopende werkzaamheden in en rond het Parkstad Limburgstadion. Het gaat onder meer om schoonmaak, kleine onderhoudsklussen, technische ondersteuning, werkzaamheden op wedstrijddagen en hulp in de fanshop. Volgens Roda JC is ervaring niet nodig. Enthousiasme voor de club en de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken zijn voldoende. Vrijwilligers krijgen een kijkje achter de schermen en worden jaarlijks bedankt tijdens een speciale vrijwilligersavond met spelers en staf. Vanaf morgen staat ook Parkstad in het teken van de Week voor de Gezonde Jeugd. In gemeenten als Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Brunsum worden activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren op een leuke manier kennis te laten maken met een gezonde leefstijl. Scholen, sportverenigingen en welzijnsorganisaties verzorgen onder meer sport- en beweegactiviteiten, workshops over gezonde voeding en initiatieven rond mentale gezondheid. De aandacht is belangrijk omdat relatief veel jongeren in delen van Parkstad kampen met gezondheidsachterstanden en overgewicht. Ook de landelijke buitenspeeldag op 10 juni maakt deel uit van de actieweek. Met de activiteiten hopen de organisaties gezond leven makkelijker, aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor alle jongeren in de regio. Burgemeester Richard de Boer heeft een pand aan de Grensstraat in Landgraaf voor 6 maanden laten sluiten, nadat daar harddrugs zijn aangetroffen. Volgens de gemeente vormt de aanwezigheid van drugs een risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van het gemeentelijke drugsbeleid kan een woning- of bedrijfspand worden gesloten wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden. De gemeente benadrukt dat ook de aanwezigheid van materialen voor de productie of handel in drugs al aanleiding kan zijn voor maatregelen. Inwoners die verdachte situaties signaleren worden opgeroepen dit anoniem te melden via Meld Misdaad Anoniem. Dan nog het weer in Parkstad. Na de stevige onweersbuien van gisteren verloopt het weer vandaag een stuk rustiger. Het weekend begint rustig. Morgen blijft het overdag grotendeels droog met zonnige perioden. En pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
8: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Yeah.

0: Brakke zet de tijd op 8 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt of een 18-jarige brandstichter die in de bossen bij Kessel werd betrapt ook iets te maken heeft met de grote natuurbrand in april in hetzelfde gebied. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die al in Nederland zijn moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag net als 2 anderen 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheulsterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Frans Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. Asielzoekers die al in Nederland zijn moeten mogelijk nog tot 3 jaar extra wachten op een beslissing over hun aanvraag. Dat schrijft asielminister Van den Brink de Tweede Kamer. Door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat krijgen nieuwe asielaanvragen vanaf volgende week voorrang. Volgens de minister voorkomt een aangepaste werkwijze dat de wachttijden oplopen tot 8 of 10 jaar. Maar Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten noemen 3 jaar extra wachten nog onacceptabel lang. Het lichaam dat deze week werd gevonden bij de Franse plaats Fleurance is inderdaad van de vermiste 11-jarige Liana, bevestigt het Franse Openbaar Ministerie. Het meisje was sinds eind vorige week spoorloos en werd gevonden in een silo van een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en wordt onderzocht. In de zaak zit een 41-jarige man vast. Het is de vader van een vriendinnetje van Liana. Zondag wordt er in Fleurance een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan het meisje. En een van de veroordeelden voor de kunstroof in het Drents Museum heeft vanuit de gevangenis een kledingmerk opgezet dat verwijst naar de roof. De dader kreeg vandaag, net als 2 anderen, 47 maanden cel opgelegd. Onder de naam Book Arrest verkoopt hij kleding met afbeeldingen van de gestolen helm van Cotofonesti erop. Die naam is een woordspeling op de stad Boekarest, waar de kunstschatten oorspronkelijk werden tentoongesteld. De webshop heeft als postadres de gevangenis waar de man nu vastzit. Het weer op veel plaatsen helder, met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
14: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
15: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
16: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
15: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
14: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
17: Bij Poelman Parfums.
18: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
19: Ah!
18: Of zo?
19: Ik snap hier niks van.
18: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen. 99.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumud Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim. Dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90s Mix.
12: Kom binnen.
13: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
13: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003... in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90s Mix.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Bij taxicentrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 12

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de...

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003... in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar